0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: De 1395 HM
15: is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Sea Breeze.
16: 10 jaar Radio Sea Breeze.
15: Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
14: Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: De 1395 AM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Radio Sea Breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wee, wee, wee.

0: Seabreeze AM.
1: Gilbert O'Sullivan hadden we uit 1972, Matrimony. De Bee Gees daarvoor uit 1967. New York Mining Disaster, 1941. En Kees van Kooten en Wim de Bee als eerste. Zoek jezelf uit 1975. We maken een intergalactische verbinding.

0: Seabreeze AM.
1: En we hadden drie dikke hits voor je. De laatste was van The Internationals, Young and in Love uit 77. La Baroque daarvoor, I Know uit 66. En de eerste was uit 70, Christy met Yellow River. Hier is helemaal gratis, een sieraad.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kilohertz middengolf.
2: If you hate me after all.

0: Seabreeze AM.
1: Helen Reddy hadden wij 1972. No Sad Song. Maar ondertussen Bobby Goldsboro daarvoor uit 1968. Het wonderschone Honey. En de eerste was van de Bay City Rollers. Origineel van de Four Seasons. Bye Bye Baby uit 1975. Albert, luisteraar, heeft er genoeg van.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
12: Goedemorgen.

0: Het was 1960 toen ze dit plaatje uitbracht. Brenda Lee, en ze was maar nog 15 jaar oud. I'm Sorry, en ze stond ermee nummer 1 in de Amerikaanse top 100. Dank aan Martin Verkampen, mijn vrienden. Het is 8 uur geweest. Jij uit bed, en dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smaak, vroeg. Good morning.
0: Ja, het is alweer woensdag 3 juni 2026. En natuurlijk ook vandaag weer een nieuwe morgenster. Rond 20 over 8 de aanwijzingen. 8:30 dan de oude nieuwsfeitjes van deze datum door de decennia heen. En 8:40 dan krijg je de uitslag van de morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Maar je moet wel uit bed. Ik zit hier lekker met mijn koffie, mijn plaatjes. En ik ga lekker door, hoor. Met een mooie ballad van Alice Cooper. Dit is How You Gonna See Me Now. Goedemorgen uit 1978.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Beetje country muziek, getinte muziek is het wel, van John Baez uit 1971. Ja, volgens mij stond ze ook ooit op het Woodstock Festival in 1969. Maar deze bekende The Night They Drove Old Dixie Down. Hey, ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, want zometeen gaan we natuurlijk de opgave doen van de Morgenster. En ik zou het heel leuk vinden als je mee gaat doen. Maar we gaan eerst nog wat rustige muziek draaien hoor, want je bent nog maar net uit bed. Misschien net koffie gezet. Ik weet het allemaal niet. Dus maak je lekker klaar voor de Morgenster. En tot dan die tijd, Gloria Estefan. Can't Stay Away From You uit 87.

0: En we zijn weer toe aan de aanwijzingen voor de morgenster van deze morgen. We zoeken namelijk een Ierse zangeres die werd geboren op 17 mei 1961. En werd geboren als, ja het is een moeilijke naam, want het is Iers. Etienne Patricia Ni Bronijn of zoiets. Dat is een beetje een fonetische uitspraak, maar misschien weet je dan wie het is. Ze werd lid van de groep Clannad in 1980 en andere leden waren onder andere haar zus Mary Brennan, tegenwoordig Moya Brennan, en broers Paul en Clarion Brennan. Ze verliet de band kort voordat Clannad faam verwierf met Free From Harry's Game in 1982. Clannad's producer Ricky Nyan volgde haar op en na haar vertrek richtte ze haar eigen opnamestudio op, genaamd Eagle, wat Frans is voor adelaar. Nadat ze Clannad verlaten had, nam ze in 1984 twee instrumentale nummers op. Antcot Ongarian, de Sola Wind betekent dat. Het is allemaal Iers en het is een beetje moeilijk. En Miss Claire Remembers. Ze schreef ook de muziek voor de soundtrack van de film The Fog Prince. En in 1986 schreef ze muziek voor het BBC-programma The Celts. En deze muziek bracht ze ook uit op haar eerste soloalbum met haar eigen artiestennaam. En die ga ik nu niet zeggen, die hoor je straks natuurlijk. Maar dat was geen groot succes. En haar tweede album, die heette Watermark. Nou, welke zangeres zoeken we straks over 20 minuten? Dus rond 20 voor 9 gaan we haar onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze. 1976.

Lekkere muziek uit 1967 van The Association. En het nummer heet Never My Love. En komt van het album Inside Out. En daarvoor twee dames, twee heren. En ze noemden zichzelf de Manhattan Transfer. En een mooie muziek gemaakt. In 1975 was dat alweer. En die heette Chanson d'Amour. En een liedje natuurlijk over de liefde. Heerlijk. Ze wonnen trouwens totaal 11 Grammy Awards. En ze zongen een beetje jazz, swing en rhythm and blues en pop. En ontstonden in 1969 en in 2023 zijn ze er helaas weer mee gestopt. Straks natuurlijk het oude nieuws, maar eerst Herman van Veen. En de tegenhanger van Veronica was natuurlijk Hilversum 3.

0: Herman van Veen, ondertussen volgens mij al 81 lentjes jongen. Als je hem nog ziet springen en dansen over het toneel. Ja, petje af. Prachtig. Hilversum 3. Natuurlijk Herman van Veen. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ze zit helemaal klaar. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb dit keer berichten gevonden uit het verleden van 3 juni. In 2014. Explosies en brand bij een complex van Shell op het Nederlandse haven- en industriegebied Moerdijk. Er vallen 2 gewonden. 2010. De Nederlander Joran van der Sloot wordt in het Chileense Viña del Mar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een Peruaanse vrouw. 2007. De Russische president Vladimir Poetin dreigt zijn raketten te richten op doelen in Europa als de Verenigde Staten de bouw van het raketschild in Oost-Europa doorzetten. 2000. Oud-international en trainer Ruud Gullit trouwt met Estelle Cruijff, het nichtje van Johan Cruijff. 1998. Een defect wiel aan een hoge snelheidstrein leidt in Duitsland tot de grootste treinramp in de Duitse geschiedenis. 101 mensen sterven. En dan het laatste bericht. In 1989 bestormen Chinese tanks het Tiananmenplein in Peking, na een al 7 weken durende vreedzame bezetting door protesterende studenten. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

moet ik deze hier nog afkondigen? Ik denk dat iedereen ze wel kent natuurlijk. Het album uit 1970, Bridge Over Troubled Water. En daarvan de titelsong Simon en Garfunkel. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Het was een Ierse dame, zei ik al. En ze heeft muziek gemaakt in de vorm van New Age, Keltische muziek en popmuziek. Nou, wie we zoeken, je hoort het straks. We gaan eerst naar 1972 met de formatie Badfinger. En dit is Day After Day.

Dat was Badfinger van het album Straight Up uit 1972 en je hoorde Day After Day. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou, die eerste zangeres? Wij zoeken Enya. En als je het goed hebt, krijg je applaus. Nou, ik denk dat de meesten misschien het wel goed hadden. Alhoewel, ja, het was wel best wel een beetje moeilijk. We gaan natuurlijk ook een plaatje van het draaien. En we gaan terug naar 2005. En toen bracht ze haar zesde studioalbum uit. En die heette Emmerichtine. En daarop dit mooie nummer. Misschien wel een beetje toepasselijk. Zou het vandaag gaan regenen? Ik weet het niet. Dit is It's in the Rain.

populaire nedertop uit de jaren 80. Natuurlijk met het toontje lager. En zoveel te doen stond op een album, de derde studioalbum Stiekem Gedanst. En pas geleden zag ik natuurlijk de zanger van Toontje Lager. Hij heet Erik Meesy en hij was op TV Gelderland te zien. Hij vertelde dat hij na zijn carrière van Toontje Lager is hij een poosje leraar geweest op een middelbare school. En op een gegeven moment ging hij weer met pensioen. En toen begon het toch weer te kriebelen. De muzikale hart begon toch weer te kriebelen. En af en toe dan treedt hij nog wel eens keertjes op. Dus je moet hem maar in de gaten houden. Want misschien treedt hij wel bij jou in de buurt op. Het is misschien wel leuk om hem weer een keer te zien. Nu muziek van Snowy White. We gaan terug naar het jaar 1983. En dit is Birds of Paradise.

Ja, vrienden, het zit er bijna op. Dit was weer de laatste vocale. David Bowie met Shine Our Girl. Misschien kan je wel herinneren uit 1983. Ik kan me die clip nog goed herinneren, daar ergens aan dat strand. En dat werd toen uitgezonden door, misschien kan je dat ook nog herinneren, de zender Music Box hadden we toen op de kabel. En samen met Sky Channel. Dat waren de eerste satellietzenders die we toen de tijd konden ontvangen. Maar het zit erop, ik zei het al, want hij zit al helemaal klaar. Mijn vriend en collega Elibert Matthijs met zijn maatwerk in de muziek. Dit programma is er morgen weer. En dan wordt het gepresenteerd door Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer lekkere muziek. Een nieuwe Morgenster en ook weer oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Ik meld me aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met Music Memories. En ik hoop dat je blijft luisteren naar Radio Seabreeze. De hele dag, we zijn er 24 uur en 7 dagen per week. Dankjewel voor het luisteren nogmaals. En ik zeg je mooie woensdag. Dag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover volgens een Amerikaanse rechtbank hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden, zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag, omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort, waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
9: Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
12: The greatest music ever made. Classic hits.
13: Seabreeze. Seabreeze AM.

een hit voor de Pointer Sisters, Fire uit 1978. En het begin van Maat van de Kindermuziek, midden in de week, het is woensdag. En tot 10 uur ben ik weer bij met een reis door al die mooie nummers. En hij was daar natuurlijk ook weer vanmorgen. Milko Roodnat met het programma eruit. En wij gaan door, 1974. The Drifters.

0: thousand times.
1: De country van Stacey Dean Campbell, A Thousand Times. En we gaan naar Nederlandstalig, een nummer dat we kennen van Peter Schaap, maar nu in de uitvoering van de Belgische Mama Jatje. Adem mijn adem.

nummer Adem en Adem van Peter Schaap. En we gaan naar de jaren 80. The Taste of Bitter Love, Gladys Knight en de Pips.

geweldig nummer, blijft het tof. Shirley Bassey, 1970 natuurlijk. Ja, fantastisch. En we gaan naar 1967. Weet je nog? Let's go to San Francisco. The Flower Power Man.

Daniel Gérard, Le Train de Marchandise. En als je nou afvraagt wat dat betekent, nou, gewoon de goederentrein. Ja, je moet nog maar even weten natuurlijk. 1969, Saved by the Bell. Dan weet je dat ik het heb over Robin Gibb.

groot hit in 1992 voor Phil Collins, In the Air Tonight. En je luistert naar Maat voor de Kindermuziek. Het is woensdag, ja, midden in de week. En ik ben nog tot 10 uur bij je. 1977, misschien ken je het nog. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Ja, If I Had Words.

Fitzgerald en Yvonne Keeley aan If I Heard Words. Het is tijd voor het Nederlandstalig, een van de grootste hits van Rob de Nijs, Malle Babbe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

Natuurlijk een grote rol weggelegd voor Mama Cash van de Mamas en de Papas. Dream a Little Dream of Me. 1968. Jongens, hoe kom ik nou bij 1998? Ja, en weet je wat zo leuk is? California Dreaming kennen we natuurlijk ook van hen. Maar ook van de Beach Boys.

0: ja, toch wel even wat anders dan de mama's en de papa's natuurlijk. California Dreaming. En nu van de Beach Boys. En kijkend op de klok zie ik dat we toe zijn aan dat laatste nummer. En dat komt uit 1973. Cockney Rebel en Sebastian. Ik wens je heel veel succes straks en veel plezier bij Koffie Compleet met Tom Polderman. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek.
1: The candle is burning slow for me. Generate me limply. I can't seem to place your name.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Ja, Simpson en Delilah. Ja, oh. Een plaatje uit de grijze wijze. Hit verleden. Nog uit de periode van Willem Verkoten alias Joost Den Draaiert.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Ja, en u hoort het al aan mijn stem en geluid en dergelijke. Ik heb een lekker gebakje zitten eten. Oh, ik verslikte me er bijna in. Zou je toch gebeuren? Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke plaat draaien van de Rocking Berries. En dat allemaal op deze woensdagmorgen. Hier in town. Me, ik.

0: Heerlijk, hè? Deze leuke plaats van de Rockin' Berries destijds in de jaren 60. Hier is in town en dat is toch leuk om te weten allemaal. Een stukje British Invasion en dat allemaal vanaf de overkant van die grote plas die de Noordzee heet. Ja, het is allemaal wat. Duizenden reizigers naar Portugal zijn vandaag de klos omdat een vlucht geannuleerd wordt in verband met een algemene staking. Reizigers hebben geen recht op compensatie, helaas. Ja, het is wat. Dus denk je van nou, ik wil naar de overkant toe of ik wil naar Portugal of ik wil weet ik van waar naartoe. Maar nee hoor, je krijgt geen compensatie omdat er een staking is. In verband met de staking schrapt Transavia vandaag achter de toervluchten, zo melden bronnen aan de Telegraaf. En in totaal staan er 27 vluchten gepland vanuit Nederland naar Portugal. Ook de KLM en EasyJet die vliegen naar het land. Hoewel, of ze echt vliegen, ik denk het als niet.
1: Zet je
0: ja, dat doen we zeker hoor. Radio Klem zit op Radio Cibris. En het voetballen komt er ook weer aan, hè, lieve luisteren vrienden. U heeft het verschil in de gaten, maar we krijgen weer allerlei platen over voetbal. De avondzang.

0: vraag om Allende, want als je dat nu al zingt, Oranje is de kampioen. Moet eerst nog maar zien hoor, en dan geloof ik of we het allemaal gaan redden daar in Amerika. Het is allemaal wat.
1: Radio Seabreeze AM.

van niemand minder dan Ben Kramer samen met de Olympic Symphony Orchestra. En ja, en ook het koor van, ja, heerlijk. Dat is ook alweer jaren en jaren geleden. Hé, hey, weet u wat er langskwam? Een hele sexy lady.

0: Heerlijk, een plaatje van Teaspoon en de Sexy Lady. Ja, nou, dat is hartstikke leuk weer als de Sexy Ladies in de studio langskomen. En joh, dan denk je bij jezelf van poe poe.
1: It's nice to have a radio station as a friend.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Do You Love Me? Nou, dat doen we zeker weten. Brian Poole was dit. En, ja, dat is ook weer een van die platen van de British Invasion, luister vrienden. G.O.L. Lelystad, die houdt aanstaande vrijdag de 15e editie van het Prokkel Ontmoetingsfestival in en rond strandpaviljoen Tom's Beach and Surf in Lelystad. Het festival dat vindt plaats tijdens de landelijke Prokkelweek. G.O.L. Lelystad is een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. En ja, dat allemaal in Lelystad. Een prokkel, dat is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder beperking. Het is de eerste keer dat mensen zich vooraf kunnen aanmelden voor dit festival. Dus hou er rekening mee. Aanmelden, dat kan allemaal. Deelnemers kunnen deze dag meedoen aan activiteiten rond sport, spel, kunst, cultuur en muziek. Het programma wordt begeleid door medewerkers van Tom Beats en Surf. Ja, en een kunstdocent van de Cubus organisatie, zoals Porteum, de webshop, niet de webshop, maar de webshop, zorgboerderij De Huif en muziekgroep Flevum, die nemen ook deel aan dit instrument. Is dat leuk? Dacht het wel.

heerlijk, hè? Plaatje van Mickey McNeil. Ja, ze zong over haar papa die lief was. Ja, het is allemaal wat een plaatje wat deze dame in 1989 heeft opgenomen. Dat is ook alweer jaren en jaren geleden.

Doen we hoor, zeker weten, lieve laatste vrienden. Radio Seabreeze, 1098 kHz in de middengolf. En live.radiosiebreeze.nl. Dat voor het geval dat je thuis bent. Dan kan je lekker digitaal luisteren. In de auto ook trouwens. Gewoon even via je telefoon live.radiosiebreeze.nl opzoeken. Dan ga je naar Bluetooth. En zorg je dat je auto ook op Bluetooth staat. En dan kan je lekker luisteren. Hier is een leuke plaat hoor, van Manfred Morgan. Oh, jaren geleden alweer.

0: Ja, eerst kwam de zon en toen kwam jij. Het is allemaal wat een leuke plaat van niemand minder dan Manfred Morgan. En dat is ook alweer jaren geleden, laatste vrienden, ergens in de jaren 70, dat dit nummer is uitgebracht. En ja, Willem Verkoten die heeft er toen die tijd op een leuke plaat gezet. Die dacht van, hey, daar kan ik misschien nog wel een paar centjes aan verdienen. Is hem gelukt.
1: Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. I said, radiant sea breeze, put your radio on.
0: Radio Sea Breeze, put your radio on. Ja, ah joh, die staat toch aan? Ja, anders had je niet kunnen luisteren. Hier is Alma Nieto. Oh, wat een mooie plaats is dit. There's only one you. Er is er maar één van.

Ja, leuk hè. Een plaatje van Alma Nieto. There is only one you. Alleen maar ik. Ja, het is wat allemaal. Daar ben ik hartstikke blij om, laatste vrienden. Het is wat allemaal. Je luistert naar Radio Siberis. Je luistert ook naar Coffee Complete. Is dat gezellig? Ja, toch? Goedemorgen, lieve laatste vrienden. Het is de tijd voor Michel Apollinaire.

van Michel Polnareff. Ja, zeker weten. Het was fantastisch om naar te kunnen luisteren. Luister vrienden. Radio Cyber is Jurgens nummer van WDO. Wat doen we? We gaan gezellige muziek draaien. Dat doen we sowieso al, hè? Ja, heerlijk. Wat dacht u van deze? Take it easy. Hier is Travis Tritt.

Heerlijk, hè? Ja, deze plaat van Travis Tritt en Take It Easy, laatste vrienden. Ja, nou wat minder leuk nieuws, want tot mijn oren kwam gisteren het bericht dat artiestenmanager Pim ter Linde, neemt u mij niet kwalijk, op 85-jarige leeftijd is overleden. Ter Linde woonde met zijn vrouw Siska Peters in het Rosa Spierhuis in Laren. Ja, hij heeft jarenlang is hij, had hij een artiestenbureau in ter Linde en hij was manager en plugger voor vele bekende Nederlandse artiesten, zoals bijvoorbeeld Vanessa, Lee Towers, Bonnie Sinclair, Ron Brandsteder, Yvonnie en zijn, natuurlijk zijn eigen vrouw Siska Peters. Ja, ook was hij manager van Luf tussen 1978 en 1981. Ja, een periode waarin de groep heel veel internationale successen had. Nou wil het feit dat hij was dus de man van Siska Peters. Siska Peters was gisteren jarig en heel veel mensen wisten nog niet dat Pim was overleden. Daarom heeft Siska Peters gisteren enorm veel felicitaties gekregen op haar Facebookpagina. Maar ja, mensen wisten dus niet dat Pim net overleden was. Anders hadden ze het waarschijnlijk allemaal niet op die manier gedaan. Ja, het is een beetje hard, hè? Ja, het is niet anders. Je doet er helemaal niks tegen. Siska, mocht je luisteren, denk je daar eens niet door. Maar stel dat je zou luisteren. Ja, ik wens jou heel veel sterkte namens alle medewerkers van Radio Sieberis. En hier is een hele mooie plaats voor jou.

0: weet ze zeker hoor van haar eigen Pim Terlinde en zijn vrienden. Ja, helaas, hij is overleden. Nog niet zo lang geleden zijn ze trouwens nog samen met een hele grote tocht over zee geweest. En ja, daar hebben ze fantastisch veel plezier gehad. Deze twee mensen, Siska Peters en ja, Pim Terlinde. Siska, nogmaals, ik wens jou heel veel sterkte toe namens Radio Seabreeze.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: wat een heerlijke plaat, Shangri-La van James Vincent Edwards. En dat is ook weer uit de jaren 70 hoor, dat is lang geleden. En gedraaid hier allemaal op uw favoriete zender, Radio Seabreeze. Ja.
1: Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM.
0: Het is wel dat je het weet, luister vrienden. 1098 en 1395. Nou, 1395 even nog niet, maar dat komt binnenkort weer hoor. Zeker weten. Kijken wij op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja, 5 minuten voor de klok van 11 uur. De hoogste tijd om afscheid te nemen voor vandaag voor Koffie Compleet. Ik heb het weer met plezier gedaan. Zometeen staat hij weer klaar, hè? Ja, hij heeft een platenkoffertje meegenomen. Onze eigen Bibi Chris. En die gaat er weer een gezellig programma van maken. En hij heeft elke dag dezelfde opening. En dat is hartstikke leuk. Zo makkelijk. Ja, die krijg je gewoon. Draaien doe je net of jij zelf aan het praten bent. Poldermannetje toch, je verraadt de bol. Dit is wat allemaal. Goed, nogmaals, wat mij betreft een hele fijne voorstelling van deze dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren, op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langs gaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro, omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Oh, de 1395 AM.
13: Is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
15: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
12: Koud, hè?
16: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
17: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
18: Landgenoten.
19: Lekker stemmetje, even overnieuw.
20: Binnen zonder kloppen.
21: Beetje
20: maar
21: lekker.
20: Waar is iedereen dan? Hallo?
22: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. We gaan vrolijk door. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal bezig met Bananarama, Azoto, Frans de Gaal, Jack Jersey, Konkan, Imka Marina, Caro Emeralds, The Beatles, ABBA, Bonnie Sinclair en Unit Gloria in het Duits, Desmond Dekker, Rowan Hazen en Normaal, Earth, Wind and Fire. En we begonnen de show met Tracy Ullman en haar tweede single They Don't Know uit 1983. Ze haalde er de 8e plaats mee. Tracy is een Brits-Amerikaanse actrice, comedienne, zangeres, producent, danseres en auteur die vooral in de jaren 80 actief was. Ze noemde haar vaak de vrouwelijke Peter Sellers en had een eigen Tracy Ullman show. De tweede in de playlist heeft heel andere ambities en loopt vaker tegen een microfoon aan dan haar voorganger. De Amsterdamse Caro Emeralds maakte in 2010 Just One Dance als onderdeel van het album Deleted Scenes.

In het eerste triootje non-stop staan gepland de jubilerende bands Robin Hazen en Normaal met Gries. Er zit wel 10 jaar tussen, maar dat maakt niet uit. Het nummer vertelt over de jaren uit hun beide carrière die in een sneltreinvaart voorbij zijn gevlogen. En toen ineens, toen waren we Gries, zongen beide bands alweer een jaar geleden. De Beatles waren altijd dol op mooi weer en zongen in 1966 Good Day Sunshine. En nu eerst de dames van Bananarama en een cover van The Supremes zonder Diana Ross uit 1971. Nathan Jones was in 1988 de soundtrack van de film Rain Man. In de top 100 haalde het in Nederland nummer 73.

De Europaradebaas is van de blonde Franse zangeres Frans Gall. En die werd geboren in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en haar vader, Robert Gall, stond bekend als liedjeschrijver voor onder meer Charles Aznavour en Edith Piaf. Toen ze 15 was, nam ze in 1963 onder de naam Frans Gall haar eerste single op. Haar eerste top 40 hit was hier Poupée de Cire, Poupée de Son. Die werd vijfde in 1965. Bovendien was het het winnende liedje voor Luxemburg op het Eurovisie Songfestival in datzelfde jaar.

In het tweede setje van drie non-stop hits komen Jack Jersey, de alias van Jack de Nijs, langs met In the Still of the Night uit 1974. De Jamaicaanse zanger Desmond Dekker, die we vooral kennen van Israelites. En nu met de rocksteady song Shanty Town uit 1967. En we beginnen met Imca Marina, die zingt over de Casanova. Een liedje over de tv-presentatoren uit 1977. Luister,

Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Kleurrijk heet dat. Zometeen ABBA en Lay Your Love On Me uit 1981 voorafgegaan door Bonnie Sinclair met Unit Gloria in het Duits. Klap aan bij mir, oftewel clap your hands and stamp your feet, maar dan net even anders.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Voor het derde triootje hebben we ruimte gereserveerd voor Earth, Wind and Fire en hun 34ste single Let's Groove Tonight uit 1981. Konkan, een Canadees synthpop project met I Beg Your Pardon uit 1990. En we starten dit drietal met de Italiaanse componist Celso Valli, die als Azoto in 1979 San Salvador uitbracht en in 1981 alarmschijf werd.

De afsluitende instrumentale is een heel bekende voor Veronica Dravinjo liefhebbers. Gemaakt door de Amerikaanse Braziliaanse funk soul zanger Cliff James Nobles. Hij is het meest bekend van The Horse. Op sommige B-kanten stond deze Switch It On uit 1968. Met dat deuntje gaan we naar de 12 uur radionieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Met 3 handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij hun vermoeden van problematische schulden. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Je hebt het afgelopen uren kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen. Wiebe, dankjewel weer voor je bijdrage. En wij gaan ook weer bijdrage leveren tot 1 uur vanmiddag met mooie muziek hier bij Bart's Metal Breeze. De Beatles komen voorbij, The Drifters, U2, maar ook Level 42. Lessons in

Kan je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

gepraat wordt. Love Resurrection van Alison Moyet. Die komt uit 1984 en was een van de eerste solo-hits na haar vertrek uit Yazoo. Met haar krachtige, warme stem en de combinatie van pop en synth wist ze meteen haar eigen identiteit neer te zetten. Het nummer staat op haar succesvolle debuutalbum Elf. Een sterke jaren 80 klassieker die laat horen waarom Alison Moyet zo'n unieke zangeres is. Alison Moyet en Love Resurrection.

Hij coverde met dit nummer de klassieker die de Loving Spoonful in 1966 uitbracht. Het vrolijke dansbare nummer schildert het contrast tussen de drukkende hitte van de dag en de levendige energie van de nacht in een stad tijdens de zomer. Dit is Joe Cocker, Summer in the City.

0: Ik luister altijd.
1: Je hebt hem aanstaan op Radio Seabreeze 1098 AM en wereldwijd op live.radioseabreeze.nl.

Lunch lekker mee met de muziek voor bij de lunch en de koffie. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op radio.

Games People Play. En die komt uit 1994 en werd een grote internationale hit. Met hun herkenbare reggae-sound en positieve uitstraling wist de band een breed publiek aan te spreken. Het aanstekelijke refrein en de relaxte groove maken dit tot een echte feel-good track. Een zomerse klassieker die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middle Breeze.

Patrick van ons is in het dagelijks leven een brandweerman uit Assendelft. Maar zong deze cover, dat oorspronkelijk van Louis Neefs is. Het is een nummer uit 2024. En we gaan even terug naar 1987 met U2. Dit is With or Without You. See the-

met deze plaat van U2 is het de hoogste tijd om weer afscheid van je te nemen. Straks om 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met de Pointer Sisters en Happiness, nummer uit 1979. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland-Dalvrijtrein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten, maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
3: Luister jij ook mee?
4: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Nou, de kop is eraf van het programma. Meteen een stevig begin met een vrije uit het jaar 1977. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En welkom inderdaad bij mijn muziekboutique hier bij Radio Seabreeze. Het is vandaag 3 juni. En ik heb even gekeken wat voor dag dat is. Het is vandaag de Wereldfietsdag.

Queen. En de bicycle race en de wereldfietsdag. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hier in Frankrijk helemaal geen fiets. Zie ik ook een beetje heuvelachtig. Zelfs geen fiets met een hulpaccu. Nee, ik doe alles lopend of met de auto.

naast de 99 luchtballonnen heeft ze meer mooie muziek gemaakt. Leuchtturm. Dat was ook een van die fraaie van Nena. En we gaan weer eventjes duiken in het hitverleden.

0: Nog een dag of vier. We zitten op de zondagmiddag aan de thee samen met Pieter en Gordon. Een fraai uit de galerij de Hollands Glory, Miss Montreal.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

enige echt originele versie van Dancing in the Street. Een nummer dat we natuurlijk ook kennen in de uitvoering van David Bowie en Mick Jagger. Maar het werd in 1964 voor het eerst op de plaat gezet door Martha Reeves en de Vandellas. Ik wist overigens niet dat Marvin Gaye een van de schrijvers van dit lied was. Nou, als jij dat ook niet wist, weten we dat samen nu wel vanaf dit moment. We gaan naar de jaren 70. Een mooie van Earth, Wind & Fire. Dit is Fantasy.

0: Ja, blijft dat een van de mooiste nummers vinden van Earth, Wind and Fire, Fantasy. En we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Kate Hudson is een actrice. Soms waagt ze zich ook op het gebied van de zang. En dat doet ze niet onverdienstelijk. Maar Talk About Love werd vorig jaar geen hit. En dat is jammer.

0: is helaas naast dit lijstgeval Kate Hudson. Blijft een mooi nummer. Talk About Love.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's Muziek.
0: Ja, het zou je toch gebeuren, zeg, dat je op je eerste werkdag te horen krijgt dat je ontslagen bent. Dat overkwam Donald Pols bij Tata Steel omdat hij wat verzwegen had. Uit de tijd dat hij nog niet eens 20 jaar was. En toen herinner ik mij dat dat een heel raar gevoel is. Want ik heb ook een keer meegemaakt dat ik werkte als tijdelijke kracht bij een gemeente. Ik ging kennis maken met de gemeentesecretaris. En hij zei, aangenaam kennis te maken, maar kan je meteen vertellen dat je contract beëindigd wordt. Want we moeten bezuinigen. Dat is toch een hele rare gewaarwording. En ik heb gisteravond ook even na zitten denken. Heb ik bij mijn sollicitatiegesprek bij Radio Seabreeze wat verzwegen? Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Wel een opluchting. Ja, en anders is dit mijn laatste programma, denk ik.

begin van de jaren 70 heb ik ooit nog eens een keer in een bandje gespeeld. Niet dat ik echt goed gitaar kon spelen, maar goed, we deden maar wat. Maar goed, we begeleiden in de kerk ook de samenzang en daarom mochten we in de kerk ook oefenen. En we hadden dit nummer onder andere op het repertoire staan en ik moest dan een keer bij de pastoor komen. En die vroeg mij of we geen chips meer wilden eten als we oefenden. Want bij de communiebank hoorde je af en toe het knispelen van de chips als mensen daar stonden. Hadden wij wat geknoeid op de grond en zo. Goed. Dat de aanleiding van Cause I Love You van Sleet dat wij op ons repertoire hadden staan. Het bandje heeft overigens niet lang bestaan. Dat is misschien maar goed ook. Muziek van Tanita Tikram is dit. Oh.

blijft een schitterend nummer. Tanita Tikaran, Twist My Sobriety. Ik zal nog even na te denken over die chips op die, in die kerk tijdens het oefenen van die band. Of je dat had moeten melden bij mijn sollicitatiegesprek hier bij Seabreeze. Oei! Nou ja, ik zie het wel. Maar in ieder geval een mooie draai uit de Galerij de Rollers Lory. Een mooie gelegenheidscombinatie reggae en Emma Heesters. En dit is Zwaartekracht.

Grote Gollerijder, Hollands Glorie, Emma Heesters en Reggie en Zwaartekracht. En morgen een bijzondere dag, want morgen gaan we nummer 100 toevoegen van de Gollerijder, Hollands Glorie. En ik denk dat ik al weet welke het wordt.

0: Ja, het was een mooi gezelschap uit Frankrijk, de Popjes. Non, rien à changer was een grote destijds, hoor.
1: Een schatkamer vol muziek, als muziek, boutique, te gek.
0: We vonden de Popjes in die schatkamer, maar ook de Everly Brothers. Terug naar de jaren 50, op deze woensdagmiddag. Don't

Candy's Clown. Dat was hun allereerste hit bij het label Warner Brothers. Candy's Clown. En dat was het jaar 1957. Mijn geboortejaar. Zo lang geleden. Nou, we hebben er nog twee te gaan. En dit is de ene laatste.

Ook in al die jaren blijven dat mooie hits van Greenfield de Koek, Easy Boy. Vrienden, zit erop deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen veel plezier met Erik. En ik sluit af met een plaat die een beetje verwijst naar nummer 100 dat wij morgen gaan toevoegen aan de galerij der Hollands Glory. The Isley Brothers en met name de titel Who's That Lady? Tot morgen!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kaisha Arib. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. Er werd advies ingewonnen en dat was zeer tijdrovend in haar ogen. Maar die tijd was er niet, er moest snel geïmproviseerd worden. Rond april was het crisisplan af en dat was volgens Arib mosterd na de maaltijd. De inzet van het technisch personeel, de bodes, de schoonmakers en de Kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pot Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt, in het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

oftewel Too Unlimited. Uit onze basisjaren, dan weet je toch wel een beetje precies waar we uitkomen. Het is een beetje de house-tijd, de happy house, happy hardcore-tijd. Dat we daarna terug gaan de komende twee uur bij je. We begonnen dus met een van die ja, supergroepen in die tijd. Ik heb het over Too Unlimited en No No No No Limits. We gaan ook nog even kijken naar wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Dit jaar gaan we naar Amerika natuurlijk. België heb ik hier. We hebben Liverpool. We hebben dus Engeland is dat. Italië zie ik hier ook nog eventjes. Daar hebben we straks nog wel wat over. En we kijken even wat er in Nederland allemaal te doen is geweest in dit jaar. Waar we het met je over gaan hebben de komende twee uur lang. Ja. Ook waren er hits op nummer 10 in de non-commerciële lijst. Stond Charles and Eddie en Would I Lie to You. Een chorus van de Dire Straits op nummer 10. En 8 was voor I Can't Help Falling in Love with You. Oftewel UB14. Ace of Base met All That She Wants Is Another Baby. Dat verzin ik er dan zelf wel bij. Op nummer 7, 6 dan I Do Anything For You. But I Won't Do That. Meat Love. Een hele mooie plaat trouwens. Daar ga ik ze even opzoeken. Whitney Houston en I Will Always Love You stond op nummer 5 dit jaar. En Hathaway met What is Love op nummer 4. Fornan Blans, die krijgen we zo meteen. Ja, die krijgen we dadelijk met What's Up. En op 2 was het, je hoorde ze net, No No Limits van Too Unlimited. En dan op nummer 1 in 1993 in de non-commerciële lijst was het René Klein en de heer met die vreselijke ziekte toen, Mr. Blue. Maar eerst, zoals gezegd, de vier dames, waarvan er geen eentje blond was. Het waren allemaal donkere dames. Tenminste, qua haarstijl dan. Zo. Dit zijn de Four Non Blondes en What's Up.

Uit een lang vervlogen tijden, maar ze doen het nog steeds hartstikke goed. Diana Ross hier samen met haar eigen Supremes, zo gezegd. En The Love Child uit 1968 alweer, zeg. Oh, well,

buddy, buddy. Somebody to Love. Queen uit 1976. Laten we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in ons basisjaar. Dan heb ik het over 1993. De Tsjechische, in Tsjechoslowakije trouwens, die wordt gesplitst in twee afzonderlijke staten, namelijk Tsjechië en Slowakije. En de meeste Nederlandse filialen van McDonald's, daar is vanaf 1983, begin 1983, 93, ik moet het goed zeggen, is daar de veggie burger, oftewel de groener burger, te verkrijgen. De olietanker Basir die knalt tegen een rots bij de Shetland-eilanden. Zo'n 85.000 ton aan olie stroomt de zee in. En in het water en de rivieren van Zuid- en Oost-Nederland. Dat stijgt tot grote hoogte. 10.000 mensen moeten in de dagen en weken daarna vrezen voor overstromingen. Er worden zelfs mensen geëvacueerd, zogezegd, tussen de grote rivieren hier in Nederland. Dan de Belgische wet die de vrijheidsberoving voorziet van landlopers, bedelaars en souteneurs. Die wordt ingetrokken in 1993. En Tio Ria, als ik het goed uitspreek, zal het niet. De meest gezochte maffiaman van Italië, die wordt in Palermo gearresteerd. En nog eventjes naar Amerika, de Verenigde Staten. Daar volgt ene Bill Clinton, de 52e president van de Verenigde Staten, volgt de heer H.W. Bush op, volgens mij was het begin van het jaar. Dus ja. We hebben nog wel andere dingen hoor. In Liverpool vindt de moord op de 2-jarige James Buller plaats. Twee jongens van 10 jaar oud ontvoeren de peuter in een winkelcentrum waarna ze hem bij een spoorlijn martelen en vermoorden. Nou, ook lekker. Dan de Groot-Brittannië die wordt opgeschrikt door de moord van deze heren. En de Nederlandse vliegtuigindustrie. Fokker gaat over in Duitse handen en uiteindelijk vertrekt dat helemaal uit Nederland, zo gezegd. Ja, ja. En het World Trade Center in New York, dat wordt getroffen door een bomaanslag. Een autobom die geparkeerd stond onder de noordelijke toren gaat af en doodt zo'n 6 mensen. Meer dan 1000 anderen die raken gewond in 1993. En dit was ook een van die succesvolle hits. Ik had het er net al over. Ik zei nog van ik zal hem draaien en dat ga ik ook doen. Dit is Meatloaf. And I'll do anything for love, but I won't do that. En even een waarschuwing, het is de lange versie.

Props en The Fine Ass Mess. Een hele mooie kontverwarring, moet ik zeggen, rotzooi, zoiets. Hey, dit is de bouwval. Straks hebben we het nog met je over 1993, want daar hebben we het in dit programma over. Maar eerst even BZN uit 75. Goodbye, Sue.

1963. And they are still rocking, zoals ze dan mooi zo weten te vertellen. Ik heb het over de Rolling Stones en dit is Come On. Nou, ik wil best komen, maar het zit er bijna op voor het eerste uur. Dus ik moet zeggen, tot zometeen. Dan ben ik weer. Maar eerst nog even Shaq Attack en On The Street. Zie je zo weer. Het tweede gedeelte over 1993.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Oh, oh, oh, oh. de 1395 AM.
13: Is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En dat is ook echt alles hoor. Alles dat ze wil, oftewel Ace of Base en All That She Wants uit ons basisjaar. En voor degene die het nog niet weet, 1993 is ons basisjaar waar we de komende, nou ja, ik wil zeggen twee uur, maar zeg maar één uur nog met je over gaan hebben. Heb je een uurtje gemist, dan heb je pech gehad, want daar hebben we een hele hoop plaatjes uit dat jaar al gedraaid en nog wat informatie gegeven van wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Nou, dat gaan we eigenlijk dit jaar, dit uur ook gewoon doen, dus heb je dan eigenlijk iets gemist? Misschien een heel klein beetje, wie weet. We gaan eens even kijken naar de top 100 van de commerciële omroepen toen, in 1993. Op nummer 10 stond daar Meatloaf en I Will Do Anything For Love, But I Won't Do That. Op nummer 9 was het Freddie Mercury en Living On My Own. René Klein stond bij de andere op nummer 1, maar hier stond hij op nummer 8. Dan Laia Clay en Open Sesame op nummer 7 in 1993 in deze lijst. Nummer 6 is voor Mr. Vane, oftewel Culture Beat. En 5 UB40 en I Can't Help Falling In Love With You. 4 dan Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby Baby. Ja, ik weet niet, dat zeg ik er altijd achteraan, waarom weet ik het niet. Dan op nummer 3 is het No Limits, oftewel Too Unlimited. En Hathaway met What Is Love op nummer 2. En in deze commerciële lijst, zogezegd, op nummer 1. Hebben we hem al gedraaid? Ik weet eigenlijk niet. Anders zal ik nog eens even opzoeken. Volgens mij hebben we hem nog niet gedraaid. In deze lijst, op nummer 1, staat de Four Non-Blondes en WhatsApp. Volgens mij, jawel, hebben we wel gedraaid. Ik word oud. Ja, dat is... En dit is UB40.

Stewart, Tom Rosenbaum's Blues, oftewel Waltzing Matilda. Dat was eventjes bijkomen, zo gezegd. Ja, het komt ook uit het basisjaar 1993 dat hij het uitbracht. En zo te horen, je hoorde het ook, het is een live versie dat hij het, in 1993 zong, want het liedje is toch al wat ouder, zou ik zeggen. Volgens mij kwam het een beetje uit de oorlog, de Tweede Wereldoorlog of zoiets. Trouwens, als de Amerikaanse federale politie de leider van de religieuze secte, de Branch Davidsons, David Koch, wil arresteren wegens illegaal wapenbezit, ontstaat er een schietpartij waarbij 4 agenten en 3 secteleden om het leven komen. En dan nog in Suriname, daar ondertekent, die ondertekenen het Vrouwenverdrag in 1993. Dat is laatst nog even de Europese parlement, die veroordeelt Griekenland voor de behandeling van dienstweigeraars als misdadigers. Erkende dienstweigeraars of bezwarenhebbenden moeten in Griekenland 2 maal zo lang dienen als de gewone dienstplichtigen aldaar.

Informer. Ja, dat zakt dan zo langzaam weg. Terwijl je had gedacht van, nou, zo'n krachtig plaatje moet eigenlijk gewoon ook een krachtig eind hebben. Maar nee, we weten het niet meer, dus schuif weg dat ding. Tenminste, zo is het volgens mij dan gegaan. Uit ons basisjaar 1993, Snow and Informer. En in dat jaar was dat een hele grote hit. Maar nu eerst even verder terug in de tijd. En dat doen we samen met Kim Wilde.

Kim Wilde in de 80e jaren stond ze centraal voor dit soort hele leuke liedjes. Meestal geschreven, geproduceerd door Appa. Ja, maar dat was trouwens ook nog een hele goede platenproducer. Ook nog zanger geweest en dat soort dingen. Maar oké. We gaan eens kijken. 1993, dat is het basisjaar waar we het met je over hebben. En daar gebeurde ook van alles. Er is een bomaanslag in Warrington en dat is in het noordwesten van Engeland. De bom van de IRA ontploft in het stadscentrum van Warrington. Twee kinderen laten daarbij het leven. Jonathan Ball, hij is 3 jaar en Tim Parth, 12 jaar oud. Dan Intel brengt de eerste Pentium chips op de markt. De 80586, ja. Ja, voor degenen die het willen weten. De Chinese partijleider Jiang Zemin. Die wordt ook gelijk president van China in 1993. En door een fout van een computerprogramma van Richard Dubois wordt een artikel naar zo'n 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Jill Furry die bedenkt daarbij de term spam om het incident te beschrijven. En dan nog tanden en schedelfragmenten van de Ningjing-mens worden gevonden in Hongdong, in een grot in het Changgas-gebergte, ongeveer 26 kilometer ten oosten van Nijiang. Zoek het even op, zou ik zeggen, op de kaart, dan weet je precies waar ik bedoel. En op een geheime nucleaire Tomsk-7-basis van de Russische-Siberische chemische kartel in Snivik. Daar vindt een ontploffing plaats. Gegevens over de gevolgen van die ontploffing die zijn nooit vrijgegeven. Dus het enige wat we daarvan weten is dat die ontploffing is geweest. Pete Sampras die lost Jim Courier af na 27 weken als de nummer 1 op de wereldranglijst der professionals tennisspelers. De Amerikaan moet die positie na 19 weken weer afstaan aan zijn landgenoot. Dus heeft er maar even van kunnen genieten. Dan ook nog eventjes de gebouwen. Nee, die heb ik al gehad trouwens. Ga ik niet vertellen. De eerste browser voor het World Wide Web komt uit de Moskin versie 1.0 in 1993. En als laatste nog even Rolf German. Die wint de 28e editie van de Amstel Gold Race. En dat is hier in Nederland, in Limburg. En nu over Nederland gesproken, een van de mooiste stemmen vind ik het. Ramse Shaffi samen met Lisbeth Licht en allerliefste. Dit is Vera.

Als het goed is, zegt ze nog wat, hoor. Ja, daar zat ik op te wachten, zeg. Laila Kay uit ons basisjaar 1993. En Open Sesame. Trouwens, uit ons basisjaar 1993. Dat is ook toevallig. Daar krijgen we dadelijk weer plaatjes van. Maar eerst even deze van Melissa Etheridge. En...

Melissa Etheridge. En Like the Way I Do, 1989 alweer. Maar het is echt zo'n plaat waar je lekker even mee uit je dak kan gaan. Ik weet niet of je dat gedaan hebt. Ik mis dan eigenlijk de lange haren, die zij ook wel heeft. En dan echt zo... Nou ja, ik ga eventjes bezinnen op mijn wilde dagen, zo gezegd. Dat doe ik dan dadelijk gewoon na de uitzending, dus daar heb je geen last van. Ik zou zeggen, het zit er weer op voor vandaag. Ik wens je nog een prettige dag. En voor je het weet, ben ik weer bij je terug. Met weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dat betekent weer een nieuw jaar in de geschiedenis die we dan centraal zetten. Een nieuw jaar waar we alles uit proberen te trekken van wat er allemaal gebeurd is. Maar dat de volgende keer. Nu eerst de afsluiting met een hele mooie plaat. Ook een hele lange plaat, maar een hele mooie. Met ons basisjaar 1993 is dit The Bed of

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Vijlbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Vijlbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer, overwegend bewolkt, in het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Das waren Zeiten, liebe Leute van heute. '74, wat een sensationeel jaar was dat voor deze Engelse rockers. Het waren de mannen van Mutt.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

dat geen heerlijk damesteam in die tijd? Zou je toch heel gezellig even een partijtje mee willen voetballen? Of zoiets dergelijks, toch? Of andere dingen doen. Maar daar laat ik me liever niet meer over uit. Nee, echt niet. Uit Zuid-Afrika. Het was Cloud met een tweede hitsing. Wat Save Me. Ja, tuurlijk. De redding was al snel nabij. Dat was de Nederlandse hitparade natuurlijk.

In 1978 waren deze heren voor Nederland althans nog vrij onbekend. En opeens stonden ze daar. De mannen, Sting als hoofdcommissaris. Samen met The Police, wat een macht zeg. Ja, Can't Stand Losing You op jouw radio. Luister je ook via een transistorradio? Leuk joh, dat klinkt ook zo lekker nostalgisch nog. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Bo.

0: inderdaad.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Enig juiste antwoord op de vraag. Af en toe een beetje dorstig. Karnemelk, melk, een wijntje. Wat zeg je? Een wijntje? Een Spaans wijntje?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.

De BG's, dat stond voor de Broers Grip. Oftewel de Bee Gees, liefje vrienden. Oh, daar waren we ook lachen natuurlijk. Een hit geweest ook. Hè? Ja, nee, ook. Ja, tuurlijk. Alleen maar grote successen in de Middle of the Road Show. Haha. Spirits Having Fun van de Bee Gees. Barry, Robin en Maurice Gibb. En wie kwam je nog meer tegen? Een dame die ook wel graag een wijntje en wel eens een Spaans wijntje drinkt. Haar naam. De vrouw achter Eviva España. Het was Imca Marina met Vino Vino, waar bleef dit been? We gaan het even over konijnen hebben. In Friesland lijkt er nog een konijnenuitbraak te wezen. Dus ja, laat ze even lief oversteken, lieve vrienden. Komt het helemaal goed. Bright Eyes. Hier is Art Gavranco. Maar toch wel best wel een ontroerend verhaal.

Ik was heel lang geleden en nog steeds een klein beetje een soulkicker. Wat zeg je, de knecht? Een soulkicker. Wat was dat, een soulkicker? Nou ja, goed, dan was je verdomd gek van soulmuziek. Ja, nou goed, dat is waar een saaitje, zeggen we dan nog, hè? Goed. Hier is de Lady of the Night en het wordt gezongen door Donna Summer.

0: zijn er in zo'n grijs verleden, lieve vrienden, toch vele producties voortgekomen in de fonografie. Toch? Ja. Nee, dit is echt de fonografie, vrienden. Mooi plaatje. 1975, het was America and Sister Golden Hair. Had Patricia Pai ook van die gouden haren? Nou ja, goed, ze was wel heel kieskeurig. Luister maar.
1: Je bent niet...

0: de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

Please. Hoze mooi, James Roosas uit 1973. Goodbye, my love, goodbye. Nou, dan mag die deur open hoor. Even kijken. Nee. Ik laat er even een virtuele Fransman in.

Doe me nog een sherry, m'lady. Het was 1985 voor het populaire duo uit Duitsland. Duitsland, joh. Ja. Het was The Modern Talking, een sherry lady. Best wel een beetje warm hier. Kan er nog een patrijspoortje open zo? Ja, lekker. Heerlijk. Oh, laat maar waaien. Laat maar waaien. Oh, heerlijk. Tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En heel veel plezier zometeen met mijn hele lieve aardige radiocollega's.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen, bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Robbie Williams opende met Angels deze woensdageditie van Rockwave. Het is om precies te zijn 6:08.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

De Bos die heeft het er dan over dat hij in de Amerika is geboren. Met Born in the USA. Nou, ik weet niet of je dat zou moeten willen, vrienden. Ik denk dat we het hier in Europa lang niet zo verkeerd hebben. En ik zou zeggen, blijf lekker in Europa, want dat is toch eigenlijk wel goud waard. Je kunt natuurlijk ook het vliegtuig pakken. En eventjes naar Amerika gaan. Maar daarna kom je gewoon weer lekker terug. Airport, dit zijn de motors.

En mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, dan wens ik je een heel eet smakelijk. We draaien er natuurlijk In Excess met Never Tear Us Apart. Voor de volgende wil ik speciale aandacht vragen. Ik zeg er even niks over. Kijk maar of jij weet wie of wat het is.

bij het beluisteren van dit liedje moet ik altijd aan zo'n rokerige nachtclub denken in de jaren 50. Maar weet je wie dit was? Dit was Janis Joplin met Mary Jane.

0: Brothers Band, voorafgegaan door Gary Moore en Still Got the Blues. Het is 6:54.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

van dit liedje krijg ik altijd van die haartjes op mijn armen die overeind gaan staan. The Ballad of Lucy Jordan ging namelijk over iemand die het leven niet meer zo zag zitten. Dit keer in de vertolking van Marian Faithfull. En die, moet ik zeggen vrienden, die is wel heel mooi. Het origineel van het volgende nummer is natuurlijk van Bob Dylan himself. Maar... Guns N' Roses hebben het ook heel mooi gedaan. Dit is Knocking on Heaven's Door.

In mijn radiocarrière heb ik voor verschillende radiostations mogen werken. Waaronder ook een radiostation in Benelux, in Hilversum, dat was Radio Benelux. En het is altijd de muziek die me daaraan doet herinneren. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer, eind jaren 70, begin jaren 80. Luister.

een gewone dag. Door de week van Klaatu. A routine day. De laatste vocale, 6:05, is afkomstig van R.E.M. Losing My Religion.

0: 7:02. Het zit er weer op voor de woensdagavond de Rockwave editie. Morgenavond natuurlijk zender in Boelegwater.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Oh, de 1395 HM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
12: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Everybody is a winner. En zeer zeker als je gewoon blijft luisteren hier naar de 70ers om 7. Ja, daar luister je mee naar. Dit is het uurtje dat we weer teruggaan naar dat decennia. De 70er jaren, 1970 tot en met 1979. En we begonnen met dus Hot Chocolate en Everybody is a Winner. Beep, dat werd uitgebracht in 1978. En dan nu, Benjamin Turner en Overdrive. En dit is You Ain't Seen Nothing Yet.

enige echte Bee Gees en The Nights on Broadway hoorde je. Een hele mooie plaat uit die 70er jaren, zou gezegd. Wees welkom van The Nights on Broadway uit 1975. Van die fantastische groep, de Bee Gees, gaan we naar een fantastische groep uit Volendam. In de 70er jaren waren ze werelds. Dit zijn The Cats en One Way.

Jawel, In the Summertime van Mungo Jerry, 1970, begin van onze jaartelling. Tenminste, in dit programma dan, het begin van de jaartelling 1970. Dan nu, naar 1978, en dan doen we met die fantastische rockformatie, mag ik wel zeggen. Dit zijn de Rolling Stones en The Beast of Burden.

Kayak 1979 en de Ruthless Queen van het album Phantom of the Night in dat jaar. En dan nu, 1973 was het Stevie Wonder die deze hit scoorde van het album Talking Book. Dat werd uitgebracht in 1972. In Nederland werd het een hele grote hit in de top 40. Het bereikte derde plaats en stond 9 weken in de lijst. En dan op Radio 3, oftewel Hilversum 3, daar stond hij ook genoteerd in de Hilversum 3 top. De derde plaats haalde hij daar en daar bleef hij ook eventjes staan.

Leo Sayer, When I Need You uit 1977. En dan gaan we nu even een zucht van verlichting doen. Dat doen we met Baccara en Yes Sir, I Can Boogie. Die twee leuke, nou ja, leuke, mooie dames. Ze kwamen uit Spanje. Hadden twee of drie van dit soort lekkere, nou ja, moet ik zeggen, kreunplaatjes. En daarna zijn ze verdwenen in het niets. Tenminste, hier in Nederland en de rest van Europa zo'n beetje. In Spanje was het nog wel een aardige hitformatie daarna. Maar hier was het in 1977 naar heel wat gekreun gedaan voor deze Yes Sir, I Can Boogie.

het zit er weer zo goed als op, moet ik zeggen, voor vandaag van de 70ers voor 7, nou ja, voor 7 om toch, de 70ers om 7, zo ja, daar, je hoort het, het wordt tijd dat ik afscheid ga nemen, kom er niet meer uit. Dit zijn er 1979, de Pointer Sisters en Fire. Hey, ik zie je volgende week weer. De groeten, veel plezier en tot dan, doei!

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: uit Zweden. 1974. Kleine hit. Wel alarmschijf. Hooked on a Feeling. Woensdagavond, en dat betekent een nieuwe aflevering van Anno. Toen ik ben 3 uur bij je. In het eerste uur hebben we zo rond 8:30 het Beatles-blok, de Fab Four. En op ons hoofdpodium in het tweede en derde uur de artiest van vanavond. En dat is vanavond Johnny Cash. Verder duik ik nog even in mijn eigen platenkast. We hebben de One Hit Wonder in het derde uur. En het hoofdgerecht, dat zijn 6x3 songs van de muziekmaand van vanavond. En vanavond is dat juli 1980.
1: Let's get the show on the road.
0: Blijven nog even in 1974 met de broertjes Osmond. The Osmonds. En Love Me For A Reason.
2: Van stevige stampers tot easy listening. Je hoort het hier.

0: 1974 en dit was 1971. Cher had een grote hit. Ze was verlost van Sonny, zou je kunnen zeggen. Was geen goede relatie, niet gezond. Je hoorde Gypsies, Tramps en Thieves.
1: The golden standard of music.
2: The greatest hits of all time. The greatest hits of all time.
3: The best oldies. Here at the place to be. Retro music.
0: Dit is niet zo'n bekende song. Van eigen bodem.

0: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2x3 songs uit die maand. Terug naar toen.
1: En vanavond besteden we ruim aandacht aan de hits uit de muziekmaand juli 1980. Dat was de maand dat de Rubik's Kubus voor het eerst op grote schaal geëxporteerd werd uit Hongarije en de wereldwijde rage begon. En Wimbledon, de legendarische finale tussen Björn Borg en John McEnroe. Borg won zijn 5e op eenvolgende titel in een wedstrijd die vaak de beste tennispartij ooit wordt genoemd. In de hitparade vinden we soul, zoals de Spinners zometeen met Working My Way Back to You. En wat dacht je van The Temptations, Power?

kennen we wel, hè? Manhattans. Van Kiss and Say Goodbye. Dit was in Nederland helemaal geen hit, hoor. 1980. Wereldwijd wel. In Amerika top 5 hit.

0: Rogers toen de singles nog kort waren, 1958. Kisses, Sweeter Than Wine.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
2: Fab 4 Flashback.

gaan naar 4 december 1964. Toen kwam het album Beatles for Sale uit. Het 4e studioalbum van de Fab Four, van de Beatles. 4 nummers van het album.

0: woensdagavond, zo rond 8:30, de hits van de Beatles. Eind december 64 zaten ze er een beetje doorheen. Een beetje erg doorheen. Vanwege de vele, vele optredens. Het reizen, de opnamesessies. En vooral ook de aandacht van het uitzinnige Beatles-mania-publiek. Dat maakt dit album tot een, man, een klein beetje een melancholisch album. Als je kijkt op de hoes, de foto, die spreekt eigenlijk al boekdelen. Geen vrolijke set. Vier vermoeide jonge mannen. Geen glimlach. Herfstachtige kleuren.
1: Cibu. Your number one.
0: En Revolt.
2: Terug naar toen.
0: Terug naar de jaren 60 nog een keer. Met Mel Carter. Oh.

soulklassieker. Wel die in Nederland, Jerry Butler hebben we het over. Niet de allerhoogste regionen. Wat zou de top 40 bereikten? Was dat nummer wel een vaste waarde ook op de Nederlandse radio. Bijvoorbeeld in de Ferrymaat Soul Show.

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Sweet Memories, jaren 60, Johnny Lyon en zijn song over Sofietje.
1: Radio Seabreeze, nostalgisch verfrissend.
0: We gaan weer naar de muziekmaand van vanavond.

Zometeen van eigen bodem Maywood, Late at Night. Maar eerst naar Duitsland, over de Oostgrens. De Gombe Dance Band. En Aloha Hey.

0: haalde de top van de lijst. Was lijstaanvoerder, nummer 1. En die hoorde je zojuist, Late at Night.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
13: Luister jij ook mee?
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: All of Us. Dat was een gezelschap, een groepje KLM-medewerkers. Ze hadden een hit in het jaar 2000.
1: The most exciting nighttime experience. Another radio hour with the finest retro songs.
0: We blijven nog even in dat jaar.
2: Go on, leave me breathless. Come on.
0: Dit zijn de Corrs en Breathless.

0: draaien op Seabreeze. Vooral de 60s, 70s en 80s. Maar dit is toch het jaar 2000, hoor.
1: Nostalgisch verfrissend. Op 1098 en 1395.
0: Ik heb ook weer een greep gedaan uit mijn eigen platenverzameling. En dan kom ik op Dean Lewis. Dat is ook geen 60s, 70s of 80s. Dat is 2022. Australische zanger die een song schreef en zong waarbij je het nauwelijks droog kunt houden. Zijn vader, ja, hoe kun je afscheid van zo'n man nemen als hij alles heeft betekend voor je leven? Had een agressieve vorm, een zeldzame vorm ook van kanker. En Dean beschrijft de hartverscheurende angst om hem te verliezen. How do I say goodbye?
2: Early morning,

0: verbazing van de artsen en blijdschap van de familie sloeg de behandeling van de zeldzame en zeer agressieve vorm van kanker bij de vader van Dean Lewis nog aan ook.
1: The greatest hits of all time.
2: The most wanted oldies. Forgotten songs and million dollar hits.

0: wel in een fase dat je de zakdoekjes nodig hebt. Nou ja, dat valt ook wel mee hoor. Dat 1976, Connie van der Bos haalde nooit de top 40, deze song. De Noorderzon scheen. Oorspronkelijk een nummer van Michel Delpes. De Nederlandse tekst was van Kees van Kooten.
1: Terug naar toen.
0: Het eerste drietal in het uur. Uit de maand juli 1980. Hier is Alides Hiddink.

top 10 hit in juli 1980. De maand die vanavond centraal staat in Anatoon. Dan Hartman, Relight My Fire. En daarvoor Matchbox, Buzz Buzz, A Diddle Dip. De belangrijkste gebeurtenis, het grootste nieuws ook in juli 1980, was ongetwijfeld een sportevenement, namelijk de Olympische Zomerspelen in Moskou. En waarom dan wel? Nou, 60 landen, waaronder de US en West-Duitsland, Japan, die bleven thuis uit protest tegen de Sovjet-invasie die vorig jaar had plaatsgevonden in Afghanistan. Ondanks de afwezigheid van veel toplanden werden er toch 36 wereldrecords gebroken. En de grootste strijd, rivaliteit mag je wel zeggen, was tussen de Engelse lopers Sebastian Coe en Steve Ovett.

0: terug naar de Fabulous 50s met die Impalas. En Sorry I Ran All The Way.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
3: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: We gaan terug naar de jaren 50, naar Duitsland. Daar werkte een Amerikaanse jongeman bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij was daar morsecode operator. En hij ontdekte op 5 maart 1953 een bericht waaruit bleek dat de Sovjet-dictator Jozef Stalin was overleden. Later zou hij veel bekender worden, namelijk als artiest. Vanavond op het podium de grootheden, Johnny Cash.
4: Hello, I'm Johnny Cash.

0: thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad.
1: Inclusief humor, Johnny Cash and a boy named Sue. Vanavond de hoofdgast op het podium der grootheden. En het is een grootheid hoor. Man. Verkocht in totaal ongeveer 90 miljoen platen. Nam 96 studioalbums op. En bracht meer dan 150 singles uit. Straks om 10:30 is hij weer terug.
2: Generations pass. Years become decades. This music remains relevant. The best timeless evergreens.
1: Terug naar 1966. Lekker rustig plaatje van een groep die heel gevarieerde singles uitbracht. Dit was een van hun rustige songs, in tegenstelling tot onder andere Summer in the City, Rain on the Roof.

Munnik uit 1997 van een titelloze debuutalbum Vondelpark Vannacht. En het is weer tijd voor het tweede drietal in het uur. We gaan weer terug naar de maand die vanavond centraal staat. Juli 1980. Zometeen Stacey Lettersall. Eerst Odyssey en Use It Up.

0: jaren muziek van Stacey Lettersol. Jump to the beat. Vreemd genoeg scoorde die in Amerika helemaal niks. Haalde de top 100 niet eens. In Europa daarentegen werd het een grote hit. Engeland, top 5.
1: Radio Seabreeze, your oldie station. On 1395 and 1098 AM.
0: Wij doen niet anders hier op zender. Keeping your favorite music alive. En op onze avond zelfs 3 uur lang tussen 8 en 11.

Lifetime. We hebben toch nog wel tijd voor deze. Emerson, Lake & Palmer, want dat was in juli 1980. De maand die vanavond centraal staat. Toch wel zeker een top 5 hit in Nederland. Hier is Peter Gunn.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: op de drempel van de 70s, 1969. Dozy, Vicky, Mick en Tits en Tonight, Today. Your retro radio station. Oostenrijkse zanger. Haalde met Genie de eerste plaats in Amerika. Was daarmee de eerste Duitsstalige single die de nummer 1 positie haalde al daar. In de USA. Daarover gesproken, elke zaterdagavond, even na 7, de USA Top 40.
1: The USA Big Top 40. Saturday night, just after 7 o'clock.
0: Meer dan de moeite waard.

0: Oostenrijkse zanger, maar ook een Nederlandse inbreng. Wat zeg ik? Grote inbreng van Ferdi en Rob Bolland. Zij schreven en produceerden de meeste hits, onder andere deze hit, Genie.
1: Terug naar toen.
0: Juli 1980. Het was een hit in Amerika, de Pure Prairie League.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

naar juli 1980. De maand die vanavond centraal staat in het programma. Van over de grens Vlaanderen. Raymond van het Groenewoud. Ja, wat moet je daar nou van vinden, hè? Van die song. Je veux l'amour. En daarvoor hoor je Ming de Ville met Mazurka. This is

optreden van de hoofdpersoon van vanavond. Op het podium der grootheden, Johnny Cash. En we hebben nog de One Hit Wonder aflevering van vanavond. En aan het eind van de show gaan we nog...

heb weer een greep gedaan in mijn eigen platenverzameling. Guy Sebastian. Hij won de eerste aflevering van Australian Idols. Hij hoort een hit uit 2018. Een mix van pop, rhythm and blues. Beetje solo.

0: supersong van een grote muziek, meneer. Bob Dylan, Lay Lady Lay. Vreemd genoeg haalde die nooit de top 40.
1: The Sound of Yesterday, Henry Valk.
2: Standbeelden van de popmuziek. Anno toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

grote liefde in het leven van Johnny Cash was June Carter. Toen June overleed in mei 2003 na een hartoperatie, was Johnny ontroostbaar. Hij overleed slechts 4 maanden later. Velen geloven dat hij simpelweg stierf aan een gebroken hart.

0: vibes, because you're mine. I walk the line.
1: Waarschijnlijk zijn grootste hit. I Walk the Line uit 1956. In het eerste kwartaal na het verschijnen van deze single werden er al meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Maar terug naar 1981. Japanse hit. Nou ja, Japanese Boy, dat is in ieder geval de titel. Maar het is toch echt geen Japanse zangeres, hè? Een Schotse zangeres. Mary Sandeman. Voordat ze doorbrak als Annika had ze best een redelijke carrière. Als zangeres van traditionele Schotse volkmuziek. Zometeen een voorbeeld daarvan. En dit is deze nummer 1 is in Europa. Meer dan 5 miljoen exemplaren gingen er over de toonbank.

0: 1984. De Frank Boeijen Groep en 1 miljoen sterren.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Trouwens, als u wilt reageren op dit programma, misschien heb je wel een tip voor het podium bij grootheden. Of wil je muziek horen uit een bepaalde muziekmaand? Dat kan. Even een mail.
2: Reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
3: Henry, schrijf je met een Y.
2: henry@radioseabreeze.nl.
4: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2x3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: Nog één keer naar juli 1980. Zometeen The Cure en Forest. Maar eerst B.A. Robertson. Een van de minder bekende platen, maar oh, zo leuk om te horen. To be or not to be.

0: Hun eerste hit. En wat mij betreft ook hun beste nummer. The Cure. En dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van 3 uur anno toen op deze woensdagavond. Ik vond het een waar genoegen. Bekende rubrieken. We gingen terug naar de muziekmaand van deze aflevering. We hoorden de Beatles in het eerste uur. En natuurlijk ook weer het podium der grootheden.
1: That's all, folks.
0: We sluiten af met Acapulco, juli 1980. Bebida Magica. Hele fijne avond nog. En graag tot zaterdagavond even naar 7. Voor de American Big Top 40. Hoi hoi.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoire aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM
15: is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

korte dag ligt achter ons. En in dit uur is er ruimte om even los te laten wat was. De late avond voelt vertrouwd en klein, alsof de tijd even zachter tikt. Hier mag muziek de rol van gezelschap en rust op zich nemen. Welkom bij Dream Sessions.

buiten is het stiller geworden. De wereld draait minder hard dan een paar uur geleden. Dit is het moment om je gedachten te laten zakken en gewoon te luisteren. Samen vullen we deze late avond met klanken die passen bij de rust van nu. Luister mee naar de Love Songs van Dream Sessions.

De uren schuiven door en de avond krijgt een eigen karakter. Het tempo ligt lager, de toon is zachter. En dat voel je in alles wat je hoort. Zo ontstaat er een plek waar jij en de muziek elkaar ontmoeten.

Soms is dit het mooiste deel van de dag. De drukte is voorbij en er ligt niets meer te moeten. Het is een tijd waarin muziek ineens meer betekenis krijgt. En precies dat maken we samen in dit uur.

wereld om ons heen lijkt verder weg. Alles voelt eenvoudiger en stiller. In deze uren merk je dat het kleine moment van aandacht al genoeg kan zijn. Muziek en woorden vullen dat moment. Precies zoals het bedoeld is.

langzaam sluiten we dit uur af. Terwijl de stilte van de avond weer de overhand neemt. De muziek heeft je gedragen. De woorden hebben hun plek gevonden. Dank dat je erbij was. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlaag.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Nieuw bij Suzy.
2: Nou zeg, de lekkere Suzy-wafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
1: Formidabel zeg!
2: Op elk pakje gratis, artiestpunten.
3: De lekkere Suzy-wafels, met chocolade.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.